Don't take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.

0: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de 3e ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunten en gaat naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Coboy.
1: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
0: En in ons voetbal heeft Zandaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerpen. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Zandaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerpen staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig en droog vandaag bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Medi-market.
9: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
1: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
0: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaard gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die
7: monsterfile van 340 kilometer.
6: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas, ajo.
10: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat dan is proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Goedemorgen, we bengelen op zondag uit ons bed. We zitten klaar om er een muziekje bij te serveren. En we gaan voor pure gezelligheid. Your golden years. Met hopelijk positief nieuws. Nostalgie Plus.
15: Een goedemorgen. Een belangrijke dag in Duitsland, want daar zijn het vandaag verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt.

0: noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten straks om 6 uur. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest en de omgeving werd ook even afgesloten. En sport op de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales en dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Zizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. En er is ook gevoetbald. Standaar heeft gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
1: Met Bert Geen.

Geef toe, goede stemoefening zo 's ochtends vroeg. Bibabalula, een knaller van toen, als zondagse ochtendzoen. We kijken nog uit naar het moment waarop Pascal Platel mevrouw Therese Velles wilde worden. En we ritselen ook in de favoriete muziekjes van Phil Collins.

goddelijke Brian Ferry, Roxy Music en Over You. Ja, we blijven hier toch nog even in vakantiemodus hoor. Foto's herbekijken, ja, volgende reizen of uitstapjes plannen. En natuurlijk met bijhorende muziek blijven genieten.

goede tip voor de soul en disco Big Five van volgende vrijdag. Hè? Jouw stem is ook belangrijk. Niet vergeten te surfen naar onze site en daar je stem uit te brengen. Zal zeker lonen. Gladys Knight en de Pips met de Midnight Train to Georgia. Ik heb er hier een klaarstaan die ruikt naar de eerste schooldag. Vorige dinsdag dus. De dag van de vriendjes terugzien, het snuffelen aan nieuwe leerkrachten en het boekenkaften natuurlijk. Kortom, aan alle mooie herinneringen die aan die 1 september vasthangen.

0: Pink Floyd vanwege de eerste schooldag natuurlijk. En ook wel een beetje omdat er Roger Waters vandaag jarig is. 83 wordt hij. Hij is geboren in 1943. Zometeen lossen we een van de beste van Tina Turner. We grabbelen in de lijst favorieten van Phil Collins. En we zoeken ook uit door welke stem Pascal Platel heel lang geleden betoverd werd.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Wel veel toepasselijker kan je. Het is ons verhaal, lijkt me wel. Wake up next to you. Jij nog in bed, de radio op hoorafstand. Ja, het ging lang minder goed met Phil Collins. Maar er lijkt toch beterschap te zijn. Hij gaf in de zomermaanden een interview voor de BBC over zijn favoriete muziek. The Tracks of My Years heet dat programma. En ik draai zo meteen al een van die nummers. Al komt hij zelf ook nog natuurlijk. Dit is de eerste die hij heeft gekozen. Matt Reeves namelijk. Matt Reeves en...

van de favorieten dus van Phil Collins. I Want to Hold Your Hand van de Beatles, dat was er ook een. Die hebben we gisteren nog laten horen, naar aanleiding van het huwelijk van Taylor Swift, waar McCartney dat nummer zelf eens kan brengen. Maar nu dus, Martha Reeves en de Vandellas met Dancing in the Street. En hier is Phil Collins zelf, met de all-time favorite van Veronique de Kok, de opstaande vrouw van onze nostalgiezus.

Ja. Phil Collins zelf tussen enkele van zijn favorieten. Een leuk lijstje, vond ik toch. Het collectief van de Traveling Wilburys was er ook bij. Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty en Roy Orbison.

The Traveling Wilburys, een van de favorieten van Phil Collins. Misschien leuk om te horen dat hij ook opteerde voor Dusty Springfield, voor Stevie Wonder met Uptight, voor de Beach Boys met God Only Knows en misschien een beetje verrassend voor The Who met Won't Get Fooled Again.

0: Onlangs las ik een heel grappig tekstje van Pascal Platel. Het ging over de zomer van 1975. Toen was ze 15, schreef ze, en ze was verliefd op Telly Savalas, op Kojak met zijn kletskop. Maar vooral op zijn stem in het nummertje If. Ik lag helemaal alleen op mijn rug op het Baron Cyril Buissenpleintje met een klein radiootje tegen mijn oor. Ik vergat mijn onzekerheden en zelfs mijn maanstonden. En had iemand me toen gevraagd wat ik later wilde worden, had ik gezegd de vrouw van Telly Savalas. Nostalgie plus. Ja, en nu mag die even.
1: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. That's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through,

simply fly.

Ja, uit 1975. Hopelijk heeft de denkbeeldige mevrouw Savalas het nummertje ook kunnen beluisteren. Yves van Telly Savalas. En we hebben hier nog een hartebreker klaar liggen. Rod Stewart natuurlijk met What Am I Gonna Do?

Stewart is dat geweest. En ik neem je nog één keer mee terug in de geschiedenis van deze zondag. We gaan namelijk terug naar 6 september 1997. Op die dag werd Lady Di begraven. En dan denken we ook terug aan de prinsjes die toen 29 jaar jonger waren. En natuurlijk ook aan Elton John. Ja, hij was er toen met zijn aangepaste versie van Candle in the Wind. Ja, 29 jaar geleden.

29 jaar geleden. Tijd vliegt toch, hè? Niet vergeten onze volgende vrijdag te stofferen. De Big Five. De hele lijst staat klaar op onze site. Alleen maar soul- en disco-nummers. Dus stemmen terwijl je luistert naar Serge Aderman.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen voor een fameuze loonsverhoging.

0: uitstand gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
1: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatsverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
0: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners zelf. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Flashback Top 40
3: met Serge Haderman.
4: Hele goede zondagmorgen. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. Alhoewel, je bent misschien al langer aan het luisteren. Samen hebben we genoten van de muziek en de babbels van Bert. En nu op deze 6 september 2026 rechtstreeks vanuit ons mediahuis. De Flashback Top 40. Ik neem je mee op reis naar september 1970. En dit is de top 3. Ben je er klaar voor? Pacific Gas and Electric in een derde positie met Are You Ready? Nummer 2, de originele studioversie van Lola, de classic van de Kings. En dit, vrienden, is de oorspronkelijke nummer 1. Golden Earring met Back Home. En vanaf nu kan je beginnen te stemmen, wou ik zeggen. Maar er zijn al luisteraars die er al iets vroeger bij waren. En die hebben al gestemd. Dat mag hoor, want de volledige Flashback Top 40, zoals we die uitzenden vandaag, die staat online. www.nostalgie.plus. En je kan stemmen via de site, maar ook via de app, de gratis app. 0700 800 900 0700 800 900.
2: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer

0: Britse band Christy met een nummer dat eigenlijk voor de Tremolos was bestemd. Maar die weigerde dat en die zagen dat helemaal niet zitten. En zo kwam het succes voor Christy. Yellow River dus op nummer 38. Voorafgegaan door een van de favoriete plaatjes. Cats plaatjes dan wel van Michel Follet. Straks op de radio met 100% Follet. En dat is dan deze namiddag om 5 uur. Magical Mystery Morning van de Cats. En beginnen deed ik met nummer 40 natuurlijk. Girl, I've got news for you. Van de Mardi Gras. Toe aan de eerste nieuwe, en dat wil zeggen een plaat die in juli 1970 nog niet het maandoverzicht haalde. De single kwam toen uit. En nu op nummer 37, de zogenaamde moeder van de hippies. En dat ontstond tijdens het Woodstock Festival, waar ze een bijzonder tof optreden gaf. Na Woodstock heeft ze natuurlijk nog heel veel andere hits gescoord. Beautiful People natuurlijk, Lay Down. En nu komt ze binnen op 37 met Peace Will Come. Dit is Melanie.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 37 nieuw, Melanie en Peace Will Come. Melanie overleed in 2024. Is dat zo lang geleden? Ja. Ze werd 76 trouwens. Dadelijk, ja, daar zijn ze weer. Maar feestelijk klinkt het allemaal. De George Baker Selection op 36.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Meer tijd voor jezelf nodig?
6: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
6: Even helemaal niks.
5: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, Imoweb!
12: Ah, de zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: De Flashback Top 40.
18: Nummer 36.

0: december 1970.
1: Het supersonisch vliegtuig Concorde landt voor de eerste keer op de luchthaven van Heathrow. Palestijnen kapen 4 passagiersvliegtuigen. 3 daarvan worden in Jordanië opgeblazen. De Brit John Kirby vroeg het patent aan op de eerste elektronische pillenteller voor apotheken, wat een revolutie teweegbracht in het tellen van voorgeschreven medicijnen. En die Rode Armee-fractie beroofde tegelijkertijd 3 banken in West-Berlijn en verzamelde op die manier meer dan 200.000 Duitse marken om hun opstand tegen de West-Duitse regering te ondersteunen.
0: De Flashback Top 40.
2: Nummer 34.

0: Bijna 1:30. Hele goede morgen. Welkom bij Nostalgie Plus. Ik neem je mee op reis naar september 1970 met wat late zomerhits. En dat waren achtereenvolgens op 36 George Baker Selection met Midnight. 35 de instrumental van Mr. Blue. Grooving with Mr. Blue. En zo net op 34 Cliff Richard met Goodbye Sam en Hello Samantha. Ondertussen wordt er ook al druk gestemd voor de top 3, de grote finale. Zo gaan jullie de geschiedenis herschrijven, want het wordt jouw top 3. Straks omstreeks 12:15, maar zover zijn we lang nog niet op. We zijn er maar pas begonnen. Maar als je het gemist hebt, ik zet ze graag toch even op een rijtje. De plaatjes die bovenaan zullen staan. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3, ons vertrekpunt. Pacific Gas and Electric, Are You Ready? Op nummer 3. Lola van de Kings op nummer 2. En dit is de oorspronkelijke nummer 1. Back Home van Golden Earring. Maar alles kan ook veranderen, dat heb jij in de hand. Het kost niks en het is plezant. Spelen met de hits en de geschiedenis herschrijven. De geschiedenis van september 1970 wat de muziek betreft. Dus Pacific Gas and Electric op 3. The Kings op 2 en Golden Earring op 1. Stemmen kan via onze site nostalgie.plus. Flashback top 40. Of via onze gratis app 0700-800-900. 0700-800-900. Straks de eerste tussenstand. En die verwacht ik zo omstreeks 10:50.
1: Nummer 33.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De Flashback Top 40. Nostalgie. Nummer 32.

0: Joni Mitchell. Big Yellow Taxi komt hier binnen. Nee, dat is niet waar. Ze stond er al in juli. 32 staat ze in het maandoverzicht van de september 1970. Maar nu heb ik wel een nieuwe binnenkomer op 31. De Les Humphries Singers was een project van de Duitser Les Humphries, die een aantal mensen rond zich verzamelde om het internationale gevoel uit te stralen. De groep was een bonte verzameling van Britten, Nederlanders, Duitsers en Jamaicanen. Onder meer Liz Mitchell, die later bekend zou worden als zangeres van Boney M, begon haar carrière bij Les Humphries. En in 1998 gebeurt er iets merkwaardigs. Les Humphries hoort op de radio dat hij overleden zou zijn. De zanger belde naar de radio in kwestie om te zeggen dat hij springlevend was. Ondertussen was het bericht reeds overgenomen door andere media. Gevolg, To My Father's House, maar ook Mexico, waren die dag de meest gedraaide oldies op de Duitse radio.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: It's not fair. Why did you lie?
2: 40. Mardi Gras. Girl, I've got news for you. En dit is nummer 39. The Cat and Magical Mystery Morning. Yellow River van Christy op 38. En dan een nieuwe op 37. Melanie met Peace Will Come. Midnight van de George Baker Selection. Zij staan op 36. Dit is Mr. Blue met Grooving with Mr. Blue op nummer 35. Cliff Richard is er ook weer bij. Hij staat op 34. Cat Stevens, Lady Darbanville op 33. En dan op 32. Johnny Mitchell en Big Yellow Taxi. Les Humphrey Singers, nieuw op 31. Met To My Father's House.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: de Schotse formatie Marmalade met Rainbow. Ze staan op nummer 30 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. We doen dat tot 1 uur. En hoe hoger we komen, hoe groter de hits natuurlijk. En een van die hits komt van een bijzonder Amerikaans duo, The Carpenters. Broer en zus, Richard en Karen Carpenter. Richard is een briljant songsmid en pianist. Zijn zus Karen is een uitzonderlijk talentvolle zangeres die zingen combineert met drummen. Een drummende zangeres in 1970. Dat is een rariteit hoor. En in maart 70 scoren ze hun eerste hitje met de Beatles classic Ticket to Ride. Ondertussen heeft Richard voor een grote benefiet een medley gemaakt van een aantal liedjes, geschreven door het componistenduo Hal David en Burt Bacharach. Een van die vele songs in die medley is Close to You. En dan gebeurt het. In 1970 wordt Close to You de eerste en niet laatste nummer 1 voor de Carpenters in Amerika. Ze kunnen het nauwelijks bevatten, maar Karen en Richard zijn van de ene dag op de andere dag wereldsterren.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Nou nee, na deze nieuwe binnenkomen van de Carpenters heb ik er nog eentje. Op nummer 28. Zanger, tekstschrijver, producer, muziekuitgever Peter Koelewijn ontdekt tijdens de tweede helft van de 60s de Amsterdamse zangeres Bonnie St. Clair. Wanneer Peter een musical wil maken, heeft hij al een paar nummers, maar nog geen verhaal. De knapste song voor de musical, die er nooit zal komen, heet I Won't Stand Between Them. Kosten nog moeite worden gespaard. Men werkt met een uitgebreid koor en alles wordt in goede banen geleid door dirigent, componist, arrangeur Harry van Hoof. Peter Koelewijn is diep onder de indruk van de zangkwaliteiten van Bonnie. Volgens Peter heeft Veronica DJ Tinneke er bijna in haar eentje voor gezorgd dat I Won't Stand Between Them een hit werd. De song bereikt een mooie plaats 5 in de top 40 en staat maar liefst 19 weken genoteerd. Overigens vindt Peter het zelf een van zijn 5 beste producties ooit.

0: Haar carrière begon Engelstalig. Later begon ze Nederlandstalige liedjes te zingen. Dit is wel een van mijn favorieten uit deze lijst. I Won't Stand Between Them. En dat kwam van Bonnie St. Clair. Ze staat op nummer 28. En nu ga je toch wel even verbaasd zijn. Een plaat uit 1965 en niet zomaar een plaat die in 1970 opnieuw werd uitgebracht. Resultaat binnen in de Flashback Top 50. Top 40, daar ga ik weer.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Flashback.

0: Telling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal wel zijn.
7: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, hallo.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
11: Ben jij een ochtendmens?
12: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
11: een vette schijf.
12: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
13: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Een lieve zangeres drijft af op de Noordzee. Ze ligt op een luchtmatras. Zal zij gered worden door de helikopter of niet? Your golden year. Dat hoor je zometeen op 26. Nostalgie. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
15: Een goedemorgen. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
16: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
15: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
17: De Flashback Top 40
18: met Serge Haderman.

0: Ja, ze heeft meer hits gehad hoor dan Eviva España. Samantha, Christian heet ze eigenlijk. Ik heb ze de laatste jaren van haar leven goed mogen leren kennen zelfs, door omstandigheden. En ze staat op nummer 26 met Helicopter US Navy 66. En dit is jouw top 3. Nummer 3, onveranderd, Pacific Gas and Electric met Are You Ready? En dan komen de verschuivingen. Jullie stemden de Golden Earring met Back Home naar nummer 2. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. De originele studioversie van Lola, zoals die weer klonk in 1970. The Kings, dit is jouw top 3. Ben je niet akkoord met deze volgorde of was je nog niet in de gelegenheid om te stemmen? Dat kan via onze site nostalgie.plus en ook via onze gratis app 0700-800-900. 0700-800-900. Je mag stemmen zoveel als je wil. Ondertussen maak ik tijd voor de volgende nieuwe op nummer 25. Dankzij Wild World breekt Cat Stevens, die we daar straks in onze hitlijst hadden met Lady Darbonville, eindelijk door in Amerika. Ironisch genoeg houdt hij niet van zijn eigen song. En dan heb ik het over Wild World. Nog voordat hij het nummer opneemt, schenkt hij het nummer al aan reggae-zanger Jimmy Cliff. De twee zijn goede vrienden. De versie van Jimmy Cliff verschijnt dus eerder dan die van Cat Stevens. Jimmy's interpretatie van Wild World wordt een grote hit in Europa. In onze top 30 bereikt hij zelfs een mooie plaats 5. Ondertussen komt Wild World van Cat Stevens toch binnen in de Amerikaanse hitparade. En zijn versie die stijgt door naar nummer 11.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: september 1970. De Raad van Europa roept 1970 uit tot Europees jaar voor natuurbescherming. De media pikken in september 1970 een graantje mee. Naast de campagne Plantenboom onder impuls van BRT-corrifee Bob Davidsen alias Nonkel Bob maakt de tv-reeks SOS de kijker bewust van de natuur en van het belang van de zorg voor het leefmilieu. Marcel Verbrugge, conservator van natuurreservaat De Zegge in Geel, introduceert de natuurbescherming in Vlaanderen. Met de VZW Red de Voorkempen slaagt hij erin in september 1970 om de aanleg van het controversiële duwvaartkanaal tussen de Antwerpse haven en het Albertkanaal te verhinderen.
1: Nostalgie Plus.

0: plaat die je eigenlijk bijna nooit meer op de radio hoort. Een beetje vergeten nummer van Wiltura. En dankzij deze flashback top 40 bij Nostalgie Plus is dat dan weer rechtgezet. Hij komt terug, staat op nummer 23 in de lijst. Op 24 hadden we The Wonder of You, Elvis Presley Live. Nummer 1 hit in Engeland trouwens, bij ons op nummer 24. Althans, in het maandoverzicht van september 1970. En op 25 hadden wij Jimmy Cliff met Wild World. Nummer 22. Dat is ook een bijzondere plaat met een stevige link naar 10cc.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: De Flashback Top 40.

merkwaardige plaat, geef het toe. Maar wel leuk om eens terug te horen. Hot Legs, The Neanderthal Man. En die groep die bestond uit, hou je vast, Eric Stewart, Kevin Godley en Lol Green. En later voegde Graham Goldman zich bij deze groep. En in 1972 werden zij, 10cc. Ongelooflijk verhaal dit, hè? Ja. En ik heb er nog meer, hoor, maar dat is voor straks. We zijn toe aan nummer 21, Roger Whittaker. Now if you...

0: De Flashback Top 40.
1: Rainbow van de Warmelee tot nummer 30. Close to you. Richard en Karen Carpenter met Close to You op nummer 29. I let him go, though I know. Bonnie St. Clair komt binnen op nummer 28 met I Won't Stand Between Them. En dan op 27. Het weer uitgebrachte Satisfaction van de Stones. 26 is muziek van eigen bodem. US Navy 66. Hello. Samantha en helikopter US Navy 66. Oh, baby, it's a wild world. Wild World in de uitvoering van Jimmy Cliff neer binnen op nummer 25. Elvis, live, The Wonder of You, op nummer 24. Hij komt terug met zijn lach, met zijn licht. Wil Tura op 23. En iets heel anders op nummer 22, de Neanderthal Man van Hot Legs. Oh, I don't believe in it. Anymore. Roger Whittaker op 21. En dan op nummer 20. Hey, ken jij die serie nog, MASH? Een reeks over de belevenissen van Amerikaanse artsen in een veldhospitaal tijdens de oorlog in Korea. Robert Altman maakte tevens een film die op deze reeks gebaseerd was. Ook zijn zoon Mike Altman deed mee. Amper 14 jaar jong schreef hij het theme from MASH, waarmee wekelijks op vele plaatsen in de wereld de serie begon. Suicide is Painless was uiteraard het belangrijkste nummer. 10 jaar na de release, 1980, komt het opnieuw in de Britse hitlijsten. En in Groot-Brittannië steeg het zowaar 10 jaar met 10 jaar vertraging naar de eerste plaats. Nog tijdens de 80's vertelde filmmaker Mike Altman dat zijn zoon meer dan $1 miljoen verdiende aan dat ene nummer. Een immens verschil met de winst van de papa. Die hield aan de film slechts $70.000 over. Ook niet slecht, maar toch veel minder. Het zorgde niet voor jaloezie of ruzie in de familie.
0: In de Flashback Top 40.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De Flashback Top 40.
4: Nummer 19.

0: Free op nummer 19 met All Right Now bij Nostalgie Plus op deze geweldig zonnige zondag. Geniet ervan en ook van onze classics natuurlijk. En de top 3, ha, die zijn jullie zelf aan het samenstellen. Maar je kan niet alleen stemmen op de finale, de ultieme top 3 van deze hitparade. Nee, je kan ook stemmen op de Big Five. 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres, kortom 5 feestdagen. En Michel Follet die heeft het hele festijn afgetrapt, dat was eergisteren, met de Mondial. Geweldig om naar te luisteren. Ik heb dat met plezier gedaan ook. En aanstaande vrijdag is het de beurt aan Tony Talboom met de Soul en Disco Top 100. En er staat dus een lijst op onze site. Klik maar eens op nostalgie.plus en dan de Big Five. En dan zie je een keuzelijst met geweldig veel soul- en disco-platen. En daaruit mag jij de 3 kiezen. En ik heb een tip voor jou. Geef eens een plaat die nieuw binnenkomt op nummer 18 in deze flashback top 40. Ik wou weer bijna top 50 zeggen. En dit is een tip. Vrijblijvend door voor de Big Five en aanstaande vrijdag hier bij Nostalgie Plus. Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.
2: Motown. This is the Motown.

0: Ja, moest ik mogen meedoen met de Big Five. Ik zou voor deze stemmen hoor. Smoke Robinson en de Miracles. De Tears of a Clown nieuw binnen in 1970 in de septembermaand op nummer 18. Mama Told Me Not To Come is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Randy Newman. Hij schreef het voor Eric Burdon's eerste soloalbum in 1966. Maar de cover van Three Dog Night uit Amerika stond 2 weken bovenaan in de single-hitsparade. Ook bij ons was het een behoorlijke hit. Deze Mama Told Me Not To Come. En dan maken we meteen een sprong naar de jaren 2000. Want toen werd het opgenomen door Tom Jones en ook de Stereophonics. En die bereikten met dit nummer de top 10 in de Britse hitparade. Maar nu de hitversie van Three Dog Night. En die komen binnen in onze lijst.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Ja, en ook dit een van mijn favorieten. Geweldige lijst. Ik ben blij dat ze erin staan. Aphrodite's Child, bestaande uit Lucas Sidera's Evangelis e Papathanasiou, Evangelis dus, en Demis Roussos. Legendarisch. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter en Fall bij Nostalgie Plus. En nu moet ik iemand waarschuwen. Dat is Veronique Cardon, die wandelt altijd met haar hond tijdens de Flashback Top 40. En als we dan aan de hoogste nieuwe toe zijn, dan maak ik gebruik van deze bel. Maar ze heeft haar oortjes in en dan, dan denkt zij dat er een fietser achter haar is. Dan kijkt ze om met de hond uit te wijken, indien nodig. Maar er is geen fiets, het is deze bel. Maar andersom gebeurt het ook wel dat ze deze bel hoort. Of nee, dat er een fiets aankomt die echt belt. En zij denkt dat ik bel. Ik kan niet meer volgen hoor. Maar goed, Veronique, geniet van je wandeling. Maar ik ga de bel echt gebruiken nu. Want we zijn toe aan onze hoogste nieuwe. En die heet eigenlijk In the Garden of Eden. Maar drummer Ron Bushy schreef de tekst fonetisch voor zanger Doug Engel, die tijdens de opname redelijk dronken was. Hij begreep er niks van. In plaats van In the Garden of Eden zong hij dan maar In Agada da Vida. Tijdens de soundcheck bleef de band Iron Butterfly maar doorspelen. Ze dachten dat de studiotechnici ondertussen de apparatuur aan het testen was. Resultaat, het nummer duurt 17 minuten, maar iedereen vond het zo knap dat ze het gewoon op een kant van de LP lieten staan. Veel te lang voor de radio, dus werd de single herleid tot enkele minuten. Geniet van elke minuut. En nu moet ik de bel echt nog eens gebruiken. Want de hoogste nieuwe hier bij Nostalgie Plus is Iron Butterfly met In Agada da Vida.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wacko.
4: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Dadelijk de bovenste 13 van de Flashback Top 40 met een Schotse zangeres en een stem als een klok op 13. Maar het is 12 uur. Tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemorgen. In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
14: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
13: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De 3 bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak

0: uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsus van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
1: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
0: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: De Flashback Top 40
3: met Serge Haderman.
4: Nummer 13.

0: Ze waren aan elkaar gewaagd. Wat een twee fantastische stemmen. Shirley Bassey met Something. De cover van de klassiek geschreven door George Harrison. En een hit voor de Beatles ook. En dan Tom Jones, I Who Have Nothing op nummer 12. Het is 10:10 bijna. Hele goede middag. Welkom bij Nostalgie Plus. Ik hoop dat je al een hele tijd aan het luisteren bent. Zo niet, je hebt al heel wat gemist. Maar je kan je schade nog inhalen hoor. Want de volledige top 40, flashback top 40, staat online. Maar de top 3? Ah, dat weten we nog niet helemaal hoe die er zal uitzien. Dit is de laatste tussenstand. Golden Earring met Back Home op nummer 3. En dit zijn Pacific Gas and Electric, Are You Ready? Die hebben jullie naar de tweede plaats gestemd. En dit is voorlopig jullie favoriet. Maar ik zeg er eerlijkheidshalve bij dat het verschil in percentages tussen 3 en 2 en 2 en 1 bijzonder klein is. Dus er kan nog van alles gebeuren. Je kan nog stemmen tot ongeveer 2:30. Maar dan moeten we echt de balans opmaken. En stemmen, dat kan via onze site of via de gratis app 0700 800 900.
1: September 1970.
0: Voetbalclub Feyenoord wint de wereldbeker. The Partridge Family, een sitcom over een fictieve familie van popmuzikanten, ging in première op ABC-televisie. Slechts 2 leden van de cast, Shirley Jones en haar stiefzoon David Cassidy, konden echt zingen en een muziekinstrument bespelen. Het eerste Glastonbury Festival vindt plaats op een boerderij in Engeland. En tijdens een concert van de Doors in Miami wordt Jim Morrison gearresteerd wegens onzedig gedrag. En op 18 september sterft de legendarische gitarist Jimi Hendrix. Hij wordt slechts 27.
1: Nostalgie Plus.

0: De Flashback Top 40.
1: Suicide is Painless uit de film en de serie MASH op nummer 20. All Right Now van The Free op 19. En dan nieuw op 18. Tears of a Clown, Smokey Robinson and the Miracles. En ook dit nieuw, Three Dog Night. Ze komen binnen op 17 met Mama Told Me Not To Come. Try a Little Love. Oscar Harris and the Twinkle Stars op 16. Het is Aphrodite's Child op nummer 15. En dan op 14. Een sterke nieuwe binnenkomer. Iron Butterfly, In a Garra da Vida. Nummer 13, Shirley Bassey. Nummer 12 is voor Tom Jones. En dan net nog op nummer 11, Creedence Clearwater Revival.

0: Ja, ja, het was inmiddels september geworden in 1970, net zoals nu. En toch stond de zomerhit, of toch een van de grote zomerhits, in de hitparade. In de Summertime van Mungo Jerry op nummer 10. En het is anno 2026 een van de best verkochte singles aller tijden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Medi-market.
4: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
9: Dank u, Immoweb!
10: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
11: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
10: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
11: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
10: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
11: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: De Flashback
14: Top 40,
13: nummer 9.

allereerste hit van de Nederlandse Dizzy Mans Band. Maar er zouden er nog meer volgen hoor. Ticket to deed het ook bij ons goed. Zelfs een tikkeltje beter dan in eigen land, dan in Nederland. En bij ons stonden ze heel eventjes nummer 1. En in de Nederlandse hitparade zijn ze zover niet geraakt. Ik heb 2 files. Ik heb er eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 24 minuten tussen Borgerhout en Merksem. En dat komt daar door een ongeval. En dan nog een file van 12 minuten op de E314 A2 Leuven-Lummen. 12 minuten vertraging van Aarschot richting Tielt-Vingen. Hij komt! Ja, Tony Talboom. En straks ook Michel Follet hier bij Nostalgie Plus. Maar ik had het over Bob Dylan. Die is nog steeds bezig met zijn wereldtour. Hij weet niet van ophouden. 29 oktober staat hij in de Lotto Arena. En dit is een bijzonder merkwaardige single van Bob Dylan. Maar het was wel een grote hit, deze Wigwam. Nummer 8.

Ja, niet echt de favoriet van de hardcore fans van Bob Dylan, maar toch een hoge notering voor Wigwam. Het was ook al een hele tijd geleden dat hij nog in de hitparade heeft gestaan. Ik had de straks een re-release, Satisfaction van de Rolling Stones, opnieuw binnen. 5 jaar nadat het een hit was geweest. En ik heb er nog eentje, maar deze stond er al in, hoor, in de zomer van 1970. Van 3 jaar eerder, Jefferson Airplane met het legendarische White Rabbit. One.

White Rabbit van Jefferson Airplane op nummer 7 met op de B-kant Somebody to Love. Aanstaande vrijdag de Big Five, Soul en Disco. Ik heb een ongelofelijke tip voor jou op nummer 6.

0: 13 bijzonder hoog zal genoteerd staan in jullie Big Five Soul & Disco aanstaande vrijdag. Je kan nu ook stemmen. En dat kan niet meer voor de Flashback Top 40, want ik ben aan het rekenen. Het gaat spannend worden hoor. James Brown zat overigens met Sex Machine. Wil je nog stemmen voor de Big Five Soul & Disco van aanstaande vrijdag? Dan kan dat natuurlijk via nostalgie.plus. The Big Five.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer.
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: De Flashback Top 40. Nostalgie
8: met Serge Haderman. Hey.

best verkochte Vlaamse single in 1970. Paul Severs, ik ben verliefd op jou op nummer 5. En nummer 4 daarnet. De Canadese singer-songwriter Marc Hamilton met Comme j'ai toujours envie d'aimer. Je voelt er al aankomen, hè? Het is spannend, hoor. Het is tijd voor jouw top 3. En de oorspronkelijke nummer 1, waarmee we om 10 uur begonnen, in die top 3, dan bedoel ik dan de oorspronkelijke top 3, hebben jullie naar een derde plaats gestemd.

0: Ben je er klaar voor? Voor de nummer 1? Ja? Maar eerst het overzicht van de bovenste 10. Nummer 10, Mungo Jerry in the Summertime. Dizzy Man's Band op nummer 9. De man van weinig woorden, zo lijkt het wel. Bob Dylan met Wigwam op nummer 8. En dit komt origineel uit 67. Opnieuw in de hitparade in 1970, Jefferson Airplane met White Rabbit. En op de andere kant Somebody to Love. Nummer 6 is voor James Brown en Sex Machine. Paul Severs op nummer 5. Marika Mouton op nummer 4. En dan jouw top 3. En op nummer 3, Golden Earring. En zo net op nummer 2, Pacific Gas and Electric met Are You Ready? Heel veel stemmen binnengekomen. En jullie hebben de geschiedenis van de hits herschreven. Dat maak je elke zaterdag en elke zondag. En een van die vele stemmers is Monique van S. Proficiat Monique, jij wint voor de moeite die je gedaan hebt een duo-ticket voor de cinema. Een film naar keuze met een partner naar keuze. En dan nu de plaat die helemaal bovenaan staat in 1980... Opnieuw nummer 1 in de top 40, dan in de live versie. Want dit is de originele uitvoering van Lola uit 1970. De Kings staan bovenaan in de Flashback Top 40.
1: Nummer 1.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
5: Zelfs in die
8: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, how are you?
11: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat dan heeft proberen een douche te pakken hier, Toos.
12: Bert Geinen en de Flashback Top 50 met Serge zijn gepasseerd. En nu weer 4 uur lang Weekend Vibes. Your golden years. En we beginnen met de Village People. Nostalgie. Dan zit de sfeer er al in. Meteen na het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden.

0: mensleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsens van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
1: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
0: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

Goedemiddag, op weg naar 5 uur met dan ook nog Michel Follet. En in dit uur Supertramp Michael Jackson met Diana Ross. En straks Elton John met Nikita. En de vrouw uit die beroemde videoclip, die had vlak daarvoor met een gigantische voorhamer geschiedenis geschreven. Hoe ze bij Elton terecht kwam, dat kom je zo te weten. Dit is Everything But A Girl. If you ever...

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Straks Earth and Fire. In 1973 scoorden ze een stevige hit en kregen ze datzelfde jaar ook nog eens een belangrijke Nederlandse muziekprijs. Maar eerst Elton John. Ja, die blonde Nikita uit de videoclip was geen actrice, maar een atlete, Anya Mayer. En misschien had je haar al eerder gezien. Zij was de vrouw die in Apples beroemde 1984 reclame met een enorme voorhamer een videoscherm aan diggelen sloeg. Van Apple-rebel naar Oost-Duitse grenswacht bij Elton John. Dat is toch een serieuze carrière switch voor iemand die eigenlijk atlete was.
1: In a

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Meer tijd met je vrienden nodig?
10: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
11: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
12: Ching ching!
11: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
14: Your Golden Years.
15: Nostalgie Plus.

4 Drops. En dan zijn we onderweg naar Culture Club met Karma Chameleon. Eerst Earth and Fire. 1973. Ze hadden niet alleen een grote hit, er kwam ook nog eens een zilveren harp bij. Mooi jaar voor Earth and Fire. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Haalt nummer 3 en blijft 11 weken in de Nederlandse top 40.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: We gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: goed als nieuw.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust dan alles, hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Happy!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang.

0: auto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Eerste weekend van september, dus één plaat hoefde ik vandaag alvast niet te lang te zoeken. Earth, Wind and Fire. En je weet al met welke zeker, hè? Komt eraan na het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de btw-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een btw-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
3: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a quatre fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
2: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusionneren en het aantal parlementsleden verminderen. En de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

Als je er net bij komt, welkom, je hebt ons gevonden. De radio met de allergrootste classics. Straks Toto en Roxy Music. En de Beach Boys die komen eraan met een nummer waarop tijdens de opname iemand doodleuk uit een asbak zat te zingen. Echt gebeurd. Ja, waarom zou je dat nu eigenlijk doen? Kom je straks te weten. Eerst ook nog deze van Petula Clark.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
6: Het effect voel je direct.
5: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar ik kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
14: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
13: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
14: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

straks Barry Ryan met Eloise. Een gigantisch arrangement. Een halve eeuwigheid lang. En Barry nam zijn zang in één take op. Maar dat kon ook bijna niet anders. Waarom? Dat kom je straks te weten. Maar nu eerst Barbaran. Klinkt als een feestje, omdat het eigenlijk ook eentje was. Vrienden zaten mee in de studio. Dean Torrence van Jan en Dean zong mee. En Carl Wilson vond zelfs percussie in een asbak. Je hoort hem op de opname nog eens om die asbak roepen. Play the ash tree. Geen dure studioapparatuur nodig dus. Gewoon alles wat je kan vastpakken is goed genoeg. Ba, ba, ba.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Meer tijd voor jezelf nodig?
10: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
10: Even helemaal niks.
9: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Your golden year.

Na Shocking Blue bij Nostalgie Plus verder met Eloise. Wat een icoon toch, hè? Werd geschreven door Barry Ryan's tweelingbroer Paul. En voor de opname werd een groots uitgepakt orkest erbij, bijna 6 minuten muziek. En Barry die zong zijn partij in 1 take. Niet alleen indrukwekkend, ook handig. Zo'n orkest, ja, die zitten daar natuurlijk niet gratis. En het budget was beperkt, dus het moest vooruit gaan. Bijna 6 minuten drama, zonder herkansing. Barry Ryan, Eloise.

En dan zullen we ook nog eens een opwarmertje doen. Al ben ik daar al helemaal klaar voor, hoor. Voor de Big Five Soul en Disco. En ook heel veel goestingen. Jij ook, hopelijk. Dit is zo'n classic die erin kan thuis horen. Jij beslist natuurlijk op nostalgie.plus. Eentje met genoeg zelfvertrouwen, dat is zeker. Isaac Hayes.

0: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Ah, Niklas, ajo.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier te was.
14: En dan is het 3 uur geweest. Cher, Stevie Wonder, maar straks ook ABBA en de Commodores. Dat is echt Weekend Vibes. Your golden years. Welkom hier bij ons. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortegem en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt de burgemeester Luc van der Meren.
16: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
15: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Aude is al meer dan 225 hectare natuur vernield. Volgens de hulpdiensten is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de bluswerken daar moeizaam. En sport, de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer scoren. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

zondagmiddag met straks een verhaal dat blijft boeien, verteld door Dalida. Maar ook Slade en de Gibson Brothers en Simple Minds komen eraan. Het beroemdste stukje van Don't You Forget About Me, dat stond eigenlijk helemaal niet in de tekst. Jim Kerr die verzon het ter plekke omdat hij, ja, simpelweg nog geen woorden had gevonden. Ik denk dat je al kan raden welk stukje dat is.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.

0: swingende start.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s. Yo!

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Je voelt dat de Big Five soul en disco onderweg is, hè? ABBA en de Commodores, die komen eraan. En ook Chubby Checker, die komt straks langs met een plaat die hem iets opleverde wat zelfs de Twist niet kon. En dan nu het beroemdste stukje van Don't You Forget About Me. Dat is eigenlijk ontstaan uit tijdnood. Aan het einde heeft Jim Kerr geen tekst meer, dus zingt hij maar la la la la. Ik schrijf daar later nog wel wat woorden voor, denkt hij dan. Maar songwriter Keith Forsey die zegt nee, absoluut niet. Dat blijft er gewoon in. En hij had gelijk. Miljoenen mensen zingen al 40 jaar mee met de tekst die er eigenlijk nooit kwam. Nostalgie Plus.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Opendeurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven.
2: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Triple A's The Night Chicago Died. Ja, en iedereen die koppelt Chubby Checker aan de twist. Maar de Grammy die kreeg hij eigenlijk voor zijn opvolger Let's Twist Again in 1962. Voor de beste rock'n'roll opname. Tweede keer, ja, tweede keer lukt het soms gewoon beter. Let's Twist Again.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Jimmy James met een zeer dringende oproep zo meteen voor de Big Five Disco en Soul fans. Now is the time. Your golden. Nou is de time om op je favorieten te stemmen. En ze te steunen via Nostalgie.plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
9: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
10: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
9: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat.

0: Jouw Nostalgie Plus Classics op zondag met straks ook nog Robert Palmer en Bryan Adams. En om 5 uur, dan is daar Michel Follet. Straks ook The Fifth Dimension. Voor hun grootste hit trokken ze naar een theater. En daar zagen ze iets wat hun inspireerde. Wat? Dat kom je straks te weten. Dit zijn alvast The Walker Brothers.
1: Nostalgie Plus.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: I beg your pardon.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank je!

Straks Santana en die doet lekker aan recyclage, want wat je dan gaat horen is eigenlijk een hit uit 1964. Maar eerst Fifth Dimension. Ze waren in New York naar een musical gaan kijken, de musical Hair. En de band die valt als een blok voor Aquarius. Ze willen het opnemen, maar hun producer vindt dat het nummer op zichzelf niet sterk genoeg is. Dus zijn oplossing, hij plakt er een ander lied uit de musical achter. Let the Sunshine In. Twee nummers, één grote hit, want 6 weken op 1 in Amerika.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Nog even en je geniet weer van de originele keuzes van Michel Follet. Dat is vanaf 5 uur. En Zeger en Evans die voorspellen ook nog hoe de wereld eruit ziet in het jaar 2025. Maar eerst Santana met een nummer dat al een wereldhit was. Voor Santana er zijn gitaar aanhing. She's Not There is van de Zombies, geschreven door Rod Argent. Santana's versie uit 1977 werd ingezongen door Greg Walker, die pas kort daarvoor bij de band was gekomen. En Carlos Santana zelf, ja, die zingt zoals steeds geen noot. Hij laat zijn gitaar aan het

Nostalgie Plus. En wij doen niet aan de zondagavond blues. Hè. Vanaf 5 uur Michel Follet. Hij zorgt ook voor een paar vergeten parels. En morgenochtend maakt Johan Henneman de maandag een stuk minder maandag in de Good Morning Show. Maar zover zijn we nog niet. Eerst Vonken en Vuur in het weekend met Dan Hartman. Nostalgie.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
12: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
12: De meest foute 80's hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
20: Oh, Niklas, hoi, joh.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
20: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
21: Prettige zondag, hoewel dat weekend is alweer bijna voorbij. Toch genieten, elk uur van de dag.
22: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen, volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
23: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
22: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Follet op zondag
8: met Michel Follet.

Eén ster is veel te weinig voor deze prachtplaat. Stars, Steelers Wheel in 1973. Die stemmen van Jerry Rafferty en Joe Egan pasten perfect bij elkaar. Jammer dat ze een jaar later muzikale conflicten kregen. Al begrijp ik nog altijd niet goed waarom. Want beide heren gingen jaren later solo. En hun platen lagen ook toen in elkaars verlengde. Het is zondag, het mag wat luier. Dat geldt niet voor technicus en de papen. Je moet alert blijven. Maar dat het meer relax mag, ga je merken aan de muziek die ik uitkoos. Van de Radios tot de Beatles, van Jeff van Uitsel tot Rob de Nijs. Van Earth, Wind & Fire tot de Style Council. Eerst zomerherinneringen ophalen met de Goombay Dance Band. Ik droom er zo een kampvuur bij. Excuses voor de CO2-uitstoot.

0: De Goombay Dance Band en Seven Tears, dat kampvuur was nergens voor nodig. Het kon ook met aanstekers. In Engeland haalde dit 3 weken nummer 1 en was in 1982 daarmee de 3e Duitse muziekgroep die daarin slaagde. Nee, het was geen Neue Deutsche Welle die toen kwam opzetten. De voorgangers waren Kraftwerk en Boney M. Engeland was toen in de ban van Duitse muziek. Op 6 september 1968 nam Eric Clapton de gitaarsolo op van het geweldige Beatles-nummer While My Guitar Gently Weeps. George Harrison, die het nummer schreef, had een versie ingeblikt, maar was niet zo tevreden. Hij was goed bevriend met Clapton, dus hij kon het maar vragen. Aanvankelijk wel, Clapton helemaal niet. Die solo inspelen, Nobody Ever Plays on the Beatles Records, dat was een gezegende en gevleugelde uitspraak, maar hij zwichtte. Het resultaat, deze wereldplaat.
1: 100% Beatles.

0: The Beatles. Nou, dat is wel de meest overbodige afkondiging ooit. Ook deze vraagt weinig introductie. Van een van de best verkochte kleinkunstalbums ooit. Goed voor een verkoop van 100.000 exemplaren in 1970. Chef van Uitsel.
1: Soms denkt

van de rest. En dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen. Je maakt je eigen wereld, je eigen nest.

weg van je vrienden, want je bent het moe. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk niet, ik ga het veranderen, want alleen ben je te klein en te bang

0: Jeff van Uitsel. Uiteraard van de langspeler De Zotte Morgen. Alle liedjes kregen aandacht op de radio. En terecht, want het was een prachtplaat. Maar dit blijft mijn favoriet. Er werd, typisch voor kleinkunstplaten van die tijd, geen single van afgehaald. Onder druk van de radio werd er uiteindelijk één nummer op 45 toeren uitgebracht. Dartelen, hier Marlijne, hop Marlijne. Maar dat flopte. De platenkoper van Jeff van Uitsel ging voor een volledig album, geen single. Nog eentje, zonder introductie.
1: 100% weekend.

0: Onverwoestbaar, She Goes Nana. De radio's. Vorige week bracht Bart Peters een nieuwe single uit. Het prettige We zijn ermee bezig. Hij blijft in ieder geval goed bezig. En hij is meer dan ooit into folk, als ik dat hoor. Folk, je kan het ook hier krijgen, zometeen van McGinnis Flynn.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Goed. Zottekes. Wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. 100% Follet.

McGinnis Flint en When I'm Dead and Gone, dat is voorlopig nog niet zo. Hè. Geen duo, wat je zou kunnen denken, hè, met twee namen als McGinnis en Flint. Wel een groep waar een ander beroemd duo uit voortkwam en die het liedje ook schreven. Gallagher en Lyle, het waren allemaal Schotten. En dit was een van de eerste hitsingles waarin de mandoline een hoofdrol kreeg, ook de kazoo. Vrolijke folky plaatsen klom op naar nummer 2 in Engeland. Tot grote verbazing van de hele groep. King White vindt dat het tempo best wel wat hoger mag. Ze begint op een drafje, maar eindigt in galop. Uit 83, Love Blonde.

0: Kim Wilde en Love Blonde. Zou ze blond bier bedoelen, dan moet hier voortaan de slogan achter: alcohol kan je gezondheid schaden. En dat uitgerekend tijdens het Belgian Beer Weekend op de Grote Markt in Brussel. Dat loopt vanavond af. De 28e editie krijgt zo een bittere nasmaak. Om zijn hart onder de riem te steken, Rob de Nijs.
1: 100% Follet.

0: Liedje dat werd gelanceerd als carnavalskraker in 1977 van Rob de Nijs. Tekst was van Lennart Nijg, vaste compagnon van Boudewijn de Groot. Prettige Dixielandmuziek. Dat kan ook zonder woorden. Herinner deze grootheid van Kenny Ball en his Jazzman.
1: 100% instrumentaal.

Cannibal en Midnight in Moskou. Daar vloeide de vodka rijkelijk eerder dan het bier, maar ook dan kan alcohol de gezondheid schaden. In 2008 werd Midnight in Moskou gebruikt tijdens de Olympische Spelen bij een ritmische turnoefening en dat werd beloond met een gouden medaille. Terug in een lagere versnelling nu, met de Stime Council.

0: Een lang, hot summer. Dat werd de zomer van 2026. Exact 50 jaar na die hete zomer van 76, waarin Lucien van Impe de Tour de France won. En in 2026 werd Remco fraai tweede. Er zijn dus nog meer gelijkenissen. Je hoorde een favorietje van de Style Council van 1983. Je hebt het raden naar wie zo meteen volgt.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
6: 100% Follet.

0: The Guess Who. En hun ode aan een flamboyante Amerikaanse radio-dj, Wolfman Jack, die je even kon horen tussen de refreinen door met zijn heel typische krakende stem. Clap for the Wolfman, het werd ook bij ons een hit, al wisten wij amper wie die Wolfman Jack was. De man heette overigens gewoon Robert Smith. Banaler kon haast niet.
1: 100% soul.
0: We zijn zondag, voor het geval je dat uit het oog verloren was. Earth, Wind & Fire herinneren je daar graag aan met deze comeback single van 93.

morning. Steven, op 6 uur af, mannen. Zondagavond. Sunday afternoon. Vooravond. Maar goed. De comeback single van Earth, Wind & Fire in 93, zoals ik al zei. Hoewel het leek alsof de tijd was blijven stilstaan. In Nederland werd het een hit. Bij ons bleef de single rondsluimeren in de tipparade. Gisteren draaide ik rond deze tijd de Beach Boys. Maar die kregen in de late jaren 60 af te rekenen met deze concurrent. Een groep die qua samenzang en compositie even virtuoos uit de hoek kon komen. The Association.

The Association en het goddelijke Whitney. Groep scoorde de ene grote Amerikaanse hit na de andere. Deze werd nummer 2 of nummer 1 zelfs. Maar hier werden hun platen amper verdeeld en het bleef dus bij radiohits. Het luie zit ook nog in de staart van deze 100% Follet. Na Whitney een ander op de sofa. Suzanne, grote hit voor VOF.

0: VOF de Kunst met een van origine Oer-Hollands liedje dat ook in Engeland aansloeg. Voor de gelegenheid werd Suzanne omgedoopt tot Susanna en de groep tot The Art Company. Het haalde zowaar nummer 12 in Engeland. Bakken en braden, misschien op de barbecue zo meteen, maar ook nog met de volgende van Graham Goldman van 10cc, Sunburn, zomerse solo-single van 1979. Morgen ben ik er graag weer op het middaguur.
1: 100% Follet op zondag.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en...

0: eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Aan. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Een goede avond. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
1: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
0: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
2: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
0: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal is de Vlasico, dat is de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, geëindigd op een gelijkspel. Het werd 0-0. Zulte Waregem staat zesde in het klassement. KV Kortrijk pakt dankzij het gelijkspel zijn eerste punt van het seizoen. Het staat voorlaatste. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En over een half uur begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Happy! Birthday!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank je!
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Voor wie non-stop info zoekt...
9: En nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even...
10: Alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.
14: Emergency.

0: Goedenavond. Het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
1: Liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
0: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Bergen. Daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
0: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort Van Aert.
3: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarom je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
0: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
1: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar om dat hier een keer met de shit voice-over doen.
2: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusse invasie.
0: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
2: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
0: Oh. Niklas, how are you?
2: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
0: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.

reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.